beste luisteraars van NWR in. Helaas is er momenteel een technisch probleem. Onze technici streven ernaar en werken op volle snelheid om de fout te verhelpen. Wij vragen u om een beetje geduld te hebben.